0: opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: vertrouwd, verrassend. Dat is Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
0: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse Zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving werd afgezet.

Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arendt in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: onmiskenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan de straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Woongroep Horst aan de Maas is ook op Facebook actief. Volg ons op Facebook en blijf zoals eerste op de hoogte van het laatste nieuws uit Noord-Limburg.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval...

0: buikpijn. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
3: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
2: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
4: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, 's middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de zon, zit ik op mijn balkon. Want ik had mijn veut in het water, bad in het zand. Ging een hul aan de kop en iets cocktails in de handen. Het is goed vandaag, het is goed vandaag.
1: Roep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten twee anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht.

0: In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door. En tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Auto First John Wijs.

Alles mag. Alleen maar goede muziek. Weekend. Omroep Horst aan de Maas.

Een generatie egoïsten, wem durft dat te ontkennen? De rotzooi blijft maar liggen, mensen, want

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit. Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
7: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag.

0: Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

rivier te zien. En de rand van de Maas. Even lekker niks. Kieken naar de golven van buurt die je varen. Ik kom je best, Dirk, ja.

0: moment. En het moment is er, want het is weer zaterdagmorgen, dus zometeen gaan we weer genieten van 3 uur lang Café Reinonk. Leuk dat je erbij bent. En we beginnen gewoon met René Vroeger en Just Say Hello. Ik zou zeggen, tot aan de andere kant van 9 uur.
1: In de ether, op de kabel en via internet, dit is Omroep Horst aan de Maas.
2: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 7 dagen per week. Omroep Horst aan de Maas.
3: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
4: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
5: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
6: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
5: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
7: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
8: NOS Journaal.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had neergelegd. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve

finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Aan het begin van 3 uur lang Café Reinong. Hij zong het origineel in 1990.
1: Goedemorgen en welkom in Café Reinong. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gashuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: Het is 6:30 over 9. Ik zeg goedemorgen allemaal. Leuk dat je erbij bent. Je hebt afgestemd op Omroep Horst aan de Maas. En tot aan 12 uur.

uur hoor je Café Rijndonk. In het eerste uur gaan we om 9:30 een telefoontje plegen met onze vaste weerman Lijs Spreeuwenberg. Kijken wat dit weekend gaat brengen aan weer. Veel regen, veel zon, veel wind. We zullen het horen over een klein 30 minuten. Daarna het spelletje Undercover en daarna nog wat muziek. Dan is het alweer 10:00. In het tweede uur straks de taart. In het derde uur terug in de tijd. Maar nu eerst Rendezvous en Vliegen mijn Drachen.

Gezongen door Smokey en dus Chris Norman en zijn man. Het nummer heet Needles and Pins. Beetje prikker gevoel krijg je daar een beetje bij. Zo'n spijkerbedje. Dat, hè? Hey, leuk dat je erbij bent. Zaterdagmorgen, Café Rijnong met Brian Ferry.

Lekker Fort Cobblens. Mooi nummer nog altijd van Ryan Ferry. Het heette Don't Stop the Dance. Bijna 18 over 9. Een paar berichtjes over Elvis Presley. Op 12 september 1948 verhuizen Vernon en Gladys Presley samen met een 13-jarige Elvis van Tupelo in Mississippi naar Memphis in Tennessee. Vernon, de papa van Elvis dus, die is werkloos en die hoopt in Memphis weer aan de slag te kunnen. Het is 12 september 1967 als er een drie dagen durende opnamesessie van Elvis Presley plaatsvindt in de RCA Studios in Nashville. Presley die wordt begeleid door de Jordaniers en ze nemen onder andere het nummer The Singing Tree op. In Felton Jarvis, een van de bandleden, is niet tevreden over dat nummer, de opname, en dus maken ze hem opnieuw. En op 12 september 1980 trekt de Amerikaanse televisieserie 2020 de officieel vastgestelde doodsoorzaak van Elvis Presley in twijfel. Het programma zet zoveel vraagtekens bij de officiële lezing dat het onderzoek door de autoriteiten wordt heropend. Ja, dan zou je verwachten, die man die start nu een plaatje van Elvis in. Nou, bijna wel. Ik heb een man gevonden die heeft zo'n, ja, je kunt niet look-alike zeggen, maar stem-alike op Elvis, dat het bijna net Elvis is. Hij heet Torben. Heeft een album gemaakt dat heet Torben, dus Elvis. En je hoort daarvan On The Road Again. En luister naar die stem. MUZIEK

ik vind het bizar hoe goed deze stem op die van de originele Elvis lijkt. Zijn naam is Storben en hij zong On The Road Again. Zometeen om 9:30 hebben we het actuele weerbericht met Lijs Bremenberg. Maar we gaan eerst een postje disco doen. Hier is Shalimar en Take It To The Bank. Nee, zeker niet. Zeker niet Take It To The Bank. Dat is een andere van Shalimar. Dit is A Night To Remember.

0: Hun grote hit was natuurlijk The Final Countdown. Ik heb het over Europe. En daarna hadden ze een mooie ballad. Die ging over Kerry. Me altijd afgevraagd welke Kerry dat dan is. Is dat Kip Kerry? Is dat Kerry Madras? Of was dat gewoon Kerry? Een leuk meisje uit Amerika of Engeland of daar ergens uit. Zullen we nooit achterkomen. Europe, ze treden nog altijd op. En zullen vast en zeker dit nummer nog wel spelen. Het is exact 9:30.
1: Dit is het Weekend Weerbericht met Lei Spremenberg.
0: Ja, terug van weg geweest, Lei. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, Paul.
0: Ja, het is weer zaterdag. Ja. We gaan eens even het weer doornemen. We zitten alweer lekker halverwege september. Normale beelden op dit moment, qua weer betreft?
2: Ja, vandaag in elk geval wel. Ja, ik denk eind volgende week ook. Zeker qua temperaturen zitten we aan de veilige kant, zelfs toch nog iets boven.
0: Mm-hmm.
2: En eigenlijk moeten we regen krijgen. En de regen die komt er ook aan. Maar die zit niet voor vandaag in het vat.
0: Nee.
2: We begonnen vanmorgen met een klein wereldje. Het was gries. De nevel en mist is toch wel op de meeste plaatsen gewoon zo goed als opgelost. En uiteindelijk breekt op het einde van de ochtend en vanmiddag breekt de zon door. En dan kunnen we genieten van de prachtige septemberdagen. We halen vanmiddag de voldoende zon, een maximum temperatuur van zo'n 23 graden. En dat alles bij een zwakke, af en toe matige wind doet in west-zuidwestelijke richting. Kortom, prachtig herfstweer om het zo maar eens te zeggen.
0: Ja.
2: En dan later vanochtend neemt de wind wel wat toe tot matig en opkomende avond en nacht. Dan blijft het matig waaien hoe de west-zuidwestelijke richting en de bewolking gaat toenemen. En ik verwacht toch dat het in de nacht naar zondag toe vanuit het westen gaat regenen. Nee, regen de hal wordt een goed deel van de zondag. Het is morgen overwegend bewolkt. En er zijn perioden met regen of motregen. En met name smiddags zijn er ook af en toe wat langere, droge momenten. En met een beetje geluk dat we dan nog een streepje zon zijn. Maar dat zal pas later op de dag zien. Temperaturen in de regen.

0: rond de 17 graden. Mocht het wat langer droog blijven en de zon er nog even bij komen, dan halen we misschien nog net 19 of 20 graden. Maar morgen wordt geen al te fraaie dag. De slechtste dag van de komende week.
1: Okay.
0: En de wind, ja, die is morgen ook wel nadrukkelijk aanwezig. Paul. Ik verwacht een windkracht 3 tot 4, hoe dan west-zuidwestelijke richting. Dus een beetje een vervelende zondag. In de nacht naar maandag toe, dan blijft het bewolkt. Er kan nog af en toe wat regen, al dan niet in buiige vorm vallen. En dat is ook voor maandagochtend het geval. Temperaturen in de nacht naar maandag zo rond de 15, 16 graden. En dan maandag dan vertrekken de laatste regenbuien naar Duitsland. En dan krijgen we te maken met een afwisseling van zon en wolkenvelden en stapelwolken. Het blijft dan in elk geval op de meeste plaatsen wel droog. Hier misschien nog een enkele bui. Maar die temperaturen, ja, die gaan wel flink omhoog. We komen dan ook op zo'n 4 à 25 graden als maximum temperatuur. Rondag. En dat alles bij een zwakke af en toe matige wind doet in de zuidwestelijke richting. Kijken we dan in de nacht naar dinsdag toe, ja, dan zien we opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft dan droog. Temperaturen dalen nog zo'n 13 graden. En dan dinsdag weer vandaag zien nog zonnige periode. Later in de middag dan vormen zich wolkenvelden en stapelwolken. En dan gaan er ook buien vallen. Mogelijk met een klap onweer. Maar de temperaturen, Paul, die zien wel zomers. Want we halen zo'n 26 graden als maximum. Bij een matige wind doet in west-zuidwestelijke richting. Woensdag. In de nacht naar woensdag toe dan nog mogelijk een enkele bui, maar het wordt geleidelijk aan droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden als minimumtemperatuur en dan woensdag weer vandaag zien door opklaringen, afgewisseld door wolkenvelden. Er kan een enkele bui vallen, maar er zien ook lange droge periode. Temperatuur, ja, die gaat bij een matige westenwind wel een stuk leger goed komen. We komen dan goed op zo'n 20 graden als maximum. En voor de donderdag, de vrijdag, nou ja, goed. De laatste dagen van die werkweek. Een afwisseling van zon, wolkenvelden en stapelwolken. Er kan een enkele bui vallen, maar geleidelijk aan nemen de droge periode toch wel over. Kans op wat buien wordt met name later in de week beduidend kleiner. Temperaturen rond 20 graden, s'nachts rond de 10 à 12 graden. Kortom, heel aardig september weer.
1: No.
0: Als het er nou een hoedje hebben we volgend weekend, zaterdag, zondag, maar dat is dan een gebied weg, 19 en 20 september. Ja, toch rond die 20 à 21 graden en dan blijven op de meeste plaatsen terug. Kortom, eigenlijk geen verkeerd weer, alleen de morgen, de zondag, dat ziet er beduidend minder goed.
1: Nou ja, goed, dan loopt het einde zondag even lekker regen. Dan kunnen we dan heel veel dingen binnen doen. Als het aan het einde van de middag zijn, was het een beetje drukkend weer, hè? Dan,
0: ja, dan is de kans op wat langere drukke periode ook aanwezig. Ik verwacht eerlijk gezegd ook niet dat het de ganse dag regent. Maar de verwachting is toch wel dat we, zeker in onze regio, dat we morgen toch zo'n 10 mm moeten kunnen krijgen.
1: Nou ja, op zich is dat prima, ja.
0: Op zich is de regen prima, alleen als het wat georganiseerd is op de zondag.
1: Ja.
0: Daar kan ze de regen wel missen.
1: Nee, dat is voor jou. Ja, morgenavond is er in de Doolhof in Tegelen is er zo'n coverband over met de leuke bands. De coverband van de Bee Gees, van Earth, Wind & Fire en van ABBA.
0: Ja.
1: En als, ja, dan is het dus druk, hopelijk. En, maar ja, van de andere kant steeds ook door wel weer onder een kap, hè.
0: Ja, zo is dat. Dus, ik denk dat de Ruurland op die zou zien met de regen.
1: Dat dacht ik. Ja.
0: Ook weer, ook. Natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, de spreuk voor vandaag.
0: Ja, ik moet nog heel even wat vertellen.
1: Oh, ja,
0: namelijk, namelijk het volgende. Wie ik op vakantie was.
1: Ja.
0: Het Ricky Tonino, die woont schuin tegenover de Bekkerbios. Wordt een grote boomstijl in Lottem, een hele hoge, een mammoetboom. Die heeft voor mij de neerslaggegevens bijgehouden. En dat is natuurlijk wel fijn als op vakantiebus dat de neerslaggegevens even goed genoteerd weren. Dat we weten wat er in Lottum is gevallen aan de omgeving.
1: Ja.
0: En daar wil ik Ricky toch nog wel even voor bedanken.
1: Nou,
0: dus Ricky, dankjewel.
1: Geen geduld zit Ricky nog uren.
0: Ja, dat is, maar die zal ook het uur lusten. Maar ja, dat is wel fijn als ze zo'n hulp achterbouw.
1: Ja, absoluut. Ja. Dat, nou, ja. En dan wil ik misschien dan Theo nog even bedanken dat ik vorige week vervangen heb.
0: Ja.
1: Dus hij heeft dat ook weer keurig gedaan. Ja.
0: Het gaat allemaal goed.

0: het gewoon door, hè. Ja. Maar ik ben toch blij dat ze weer op de zender is, want ik heb nog een spreuk voor ons.
1: Nou ja, ik heb zeker een spreuk, maar het is 12 september, dat is de heilige Sint Guido. En Guido, dat was degene die wordt altijd aangeroepen als last van aanbijijs.
0: Oh jee.
1: Ja. En wat moest men dan doen? Men ging dan naar een of andere Guido-beeld. En dan kreeg men een roeiend draad, en moest men dan de nek hangen en de behoeden de drager dan van alle problemen en de darmuitgang, zoals dat ze mooi hebben.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd kreeg hij ook een stukje eikenhout mee. Dat moest hij raspen. En van het poeier wat er ontstond, dat moest hij dan mengen onder het voedsel. En dat zou je ook helpen tegen aanbijen.
0: Okay.
1: En dat uiteindelijk niet bij de pol.
0: Ja?
1: Dat kon ze zelf nog altijd teruggrijpen op een patat. Dat moest ze half doorgesneden in de test steken. Dat ze ook naar buiten. En als allerlaatste, en ik snap echt niet wie ze erbij komen, dan kon ze namelijk ook zure appels in schijfjes snijden en op de pijnlijke plaats leggen.
0: Oh jee.
1: Dat zou je ook helpen. Maar
0: ja.
1: Ik zei me eerlijk gezegd niet met stukjes gezogen appel achter in de box rondlopen.
0: Tegenwoordig hebben we het aspertiveur, toch? Of wie dat?
1: Ja.
0: Ja, maar dat hadden ze toen ook niet, natuurlijk. Dat is trouwens misschien wel van zogen appels gemaakt, de wets maar nooit.
1: Dat zou je maar kunnen, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, goed, wat zit de volksweerkunde eigenlijk over september het volgende? Komen in september pluimen aan het riet, bedenk het is nazomer en geniet.
0: Mm-hmm. Ja, duidelijk dan.
1: Ja, en zeker polder, komende maandag en dinsdag, dat zijn prachtige dagen.
0: Ja.
1: Daar moeten we van genieten.
0: Komen we zeker doen. Lei, bedankt en wie is er volgende week?
1: Tot volgende week.
0: Groetjes.
1: Hoi.
0: En dan zou ik heel graag een eindtune hebben, maar dat hebben we niet. Dus we starten met de plaat in.

0: je Jannes op de radio hoort. In dit geval had hij het over Laat de zon maar schijnen. En we hoorden zojuist dat dat dik in orde komt deze week. Alleen morgen dan even niet. Maar ja, dat nemen we dan maar op de koop toe. Hey, we gaan een klein spelletje spelen.
1: Undercover.
0: Inderdaad. En bij kleine spelletjes dan horen grote prijzen.
2: En Paul, wat zijn de prijzen?
0: Nou, ik mag je aanbieden een ticket voor Streekmuseum De Locht in Meldersloo voor 2 personen. Of een toegangsticket voor Aardbeienland hier in Horst aan de Maas, ook voor 2 personen. En anders misschien wel een leuk cd-pakketje met mooie verzamel-cd's. Bijvoorbeeld Engelstalige popmuziek of misschien wel Nederlandstalige muziek. Je kunt het allemaal zelf samenstellen. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Maar er ligt nog een flinke stapel. En anders, kies je er maar wat uit die stapel natuurlijk. Maar daar heb je natuurlijk wel even wat kennis voor nodig van de muziek. We gaan een Duitsstalige plaat draaien van een prachtige singer-songwriter. Zijn naam is Reinhard May. Die ken je misschien wel van Goedenacht Freunde. Ken je dat? Ja, met die laatste sigaretten en dat soort dingen. Altijd gebruikt bij het programma Met het oog op morgen van de NOS. Maar die Reinhard May die heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. En een van die liedjes die gaat hij nu in het Duits zingen. Maar die heeft hij ook in het Nederlands gezongen. En die Nederlandse titel die wil ik graag van jou weten. Als je dat weet, dan bel je naar 398-7742. In het Duits heet het nummer Wie voor ja und tag. Maar hoe heet dat ding in het Nederlands? Als je het weet en je bent de tweede beller met het goede antwoord, dan ga je winnen vandaag. Dit is Reinhard May.

0: und Tag.
1: Prachtig gesungen door Reinhard May. Voor Jahr und Tag zong die in het Duits. En wij gaan zo meteen op zoek naar de Nederlandstalige vertaling van de nummer. Aan de telefoon heb ik Dien Jansen. Dien, goedemorgen. Hallo Dien.
2: Hallo.
1: Hallo, kun je me huren?
2: Hallo. Ja, ja.
1: Wat stond er nog even te kwebbelen?
2: Nee, nee.
1: Oké. Ik hoorde het even
2: dingen. Ik ben dus te kwebbelen.
1: Ja, dat is toch niks. Dan zullen we even samen kwebbelen, is dat goed?
2: Daar, ik op het terrasje.
1: Oh ja, dat kan ook. Wat ga je hier?
2: Naar Elisabeth.
1: Oh, even lekker een koffietje doen of zo.
2: Ja, ja.
1: Ja, lekker. Ja, ja. Dit is druk vandaag, hè, hebben we gehuurd. Dus we hoefden het niet mee te nemen. Is dat een beetje zo'n zaterdag gebeurd van die Dien? Even lekker koffietje op het terras?
2: Ja, een paar dagen in de week zoeken.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja.
2: En dan kun je alleen wat te kwaad doen.
1: Ja, dat vind ik ook, ja. En kun je dan lekker mensen tegen door die skins?
2: Ja, is die daar even weg?
1: Ja. Hé, maar zus er ook, kun je dan ook bekende tegen?
2: Ja, ja, ik kan met een vriendin en schoonzus en een paar nichten.
1: Ja, ook gezellig. Ja, even bijkletsen. Ja. Nemen jullie dan ook de laatste roddels door van de gemeente Horst en de Maas, of niet?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja, kun je me dat misschien einde noemen? Wat is zo het laatste nieuws, hoor?
2: Ja, dat toen over die van, dat moet ik eigenlijk niet zeggen.
1: Ja, zeg het maar gewoon.
2: Van die Fred, zeg maar.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat speelt wel een beetje in de gemeente, denk ik, hè? Ja.
2: Dat is wie in de straf kreeg en zo'n ding, dat
1: heb
2: ik gedaan, ja.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat mogen we je gaan nu veroordelen, hè?
2: Nee, zeker niet.
1: Nee, en toch doen mensen dat wel.
2: Niks, hè?
1: Nee. Maar ik denk wel dat mensen dat wel doen, toch?
2: Ja, ja. Onderling doen we dat toch gewoon, ja.
1: Ja, ja, ja, precies. Ja, ja, ja, dat zien we, die dingen die gebeuren, hè?
2: Ja, ja.
1: Ja, zo is dat.
2: Helaas wel.
1: Ja, dat is ook. Hé, hey, maar goed dat we nog af en toe gewoon een leuk spelletje kunnen spelen op de radio. En dan werd steeds gewoon het goede antwoord.
2: Ja, als de dag van toen.
1: Ja, dat hoort in het Nederlands als de dag van toen van Reinhard May. Ook hier in Nederland een grote hit geweest. Lang geleden trouwens.
2: Ja.
1: Toch? Ja. De tijd gaat spellen, Dien. Ja. Dien, ik kon niet blij maken, denk ik, met een ticket voor de locht voor 2 man. Een van de koffievriendinnen mag misschien wel mee?
2: Nee, ik geef hem aan de klein doen.
1: Oh, kijk eens. Die vindt dat ook leuk.
2: Die gaan de best keer in.
1: Ja, nou, helemaal prima.
2: Nou, die zien al wel 18 en 23, maar die dingen dat kei leuk.
1: Ja, nou, zeker. Nou, dat is dan goed besteed. En dit is het van harte gegund, Dien. Ik zou zeggen, lekker koffietje dadelijk en wie zijn de volgende keer maar weer.
2: Is goed, dankjewel en succes.
1: Dankjewel, hoi.
2: Hoi.

Sometimes, dat is ook een beetje de frequentie waarin we deze plaat van Erasure draaien. Die volgens mij heb ik al lang niet meer gehad, die plaat. En ja, je hoorde Alison Moyet zingen. En het was een studioprojectje eigenlijk van de band. Hé, hey, het is alweer 9:55. We gaan alweer plaatsmaken zometeen voor reclame en journaal. Maar eerst nog even Aretha Franklin samen met de Urbex.

0: Na 10 uur nog 2 uur Café Rijndonk.
1: Lekker voor bij de koffie. Dit is Café Rijndonk.
2: Drissen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden. 10 mensen raakten ernstig gewond. Tientallen anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus naar Nederland. Ook gaan een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten, blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Probleem is dat ze niet goed weten hoe en ze zijn bang dat het te veel tijd kost. Medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. Jaarlijks plant nu al ruim 500.000 kilo medicijnresten in het riool. Via urine, ontlasting en het doorspoelen van overgebleven medicijnen. Daarvan komt bijna 200.000 kilo in meren, rivieren en sloten terecht, omdat rioolwaterzuiveringsinstallaties die niet goed kunnen verwijderen. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwest toe. Blijft vrijwel overal droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen.

Sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.

0: is nooit een hit geweest voor de formatie Chicago, dit nummer, maar het is wel toepasselijk voor de zaterdag. Het heet Saturday in the Park, lekkere wandeling in het park. En dat doen ze dan misschien wel in Central Park in New York of zo. Of in een mooi park in Chicago. En dan heb je ook hele mooie parken natuurlijk. Het begin van de tweede uur, Café Rijndonk.
1: Goedemorgen en welkom in Café Rijndonk. Elke zaterdagmorgen hoort u live vanuit het gasthuis in Horst. Het laatste nieuws, het uitgebreide weer, de opvallendste weekendweetjes en de bekendste top 40 feitjes. Bovendien valt er altijd wel iets te winnen. En natuurlijk kunt u genieten van een mooie muziekmelange. Blijf er gezellig bij. Tot 12 uur vanmiddag. Hier is uw presentator, Paul Knor.
0: 7 minuten over 10 en we zijn inderdaad begonnen aan het tweede uur. Dat deden we dus met Chicago. En de lead

zanger van die band was Peter Cetera. Die ging later solo. Toen had hij nog een prachtige hit met het nummer The Glory of Love. En dat kwam dan uit de Karate Kid 2. Nou, dan ben je wel helemaal bijgepraat. Wat gaan we dit uur doen? We hebben het overzicht van het nieuws van de afgelopen week. Dat doen we rond 10:30. En we hebben natuurlijk de slag om taart om 10:45. Waar zou die naartoe gaan? Blijf lekker luisteren, dan hoor je nog veel meer leuke muziek. Onder andere de tweede, die is Duitsstalig. De formatie Relax zingt u over een weißes Blättelpapier.

0: Je hoorde China Easton naar het nummer The Morning Train. Of het was het nou 9 to 5?
1: Weekend, weet je.
0: Ja, dat was net wel een dingetje, want China Easton wilde dit plaatje uitbrengen onder de titel 9 to 5. Maar ja, toen had Dolly Parton ook net een hit met de 9 to 5. En hadden ze, ja, het idee om dat nummer dan maar even Morning Train te noemen. Ja, de morgentrein. Je hebt nog dik 1 uur en 3 kwartier om de morgen de ochtendtrein te nemen. En gelukkig rijden ze weer vandaag. Jongen, jongen, jongen, zijn ze weer aan het staken. Ja, en terecht, hè, dat is de staken. Maar ja, daar hebben zoveel mensen last van. En dat is misschien ook wel de bedoeling van die stakers, natuurlijk. China Eastern dus. En de Morning Train brengt de tijd op 10:15. Een van de weekendweetjes komt vandaag uit de buurt uit Venlo. Daar werd afgelopen woensdag een man aangehouden naar aanleiding van een strafbaar feit. Nou ja, als je dan aangehouden wordt, dan mag je 1 telefoontje plegen met je advocaat. En de man kreeg een telefoon van de politie. En toen de man klaar was met bellen, vroeg de politie de telefoon terug, waarop de man antwoordde: die heb ik in mijn kont gestopt. Ja, ik denk dat toen bij de politie ook zo'n lange pauze ging vallen. En de politie lachte eerst van: ja, grapje, geef nou dat ding maar terug. Nee, zegt die man, ik heb dat ding echt in mijn anus gestopt. En inderdaad, de telefoon die zat zo diep in de kont dat de man het apparaat er niet meer uit kreeg. En dus moest hij even naar Vicurie en daar is de telefoon operatief verwijderd. Nou ja, de politie zal wat meer dingen meemaken, maar dit soort dingetjes, daar zei de politie zelf van: politie, elke dag anders. Nou, hartstikke mooi. Het gebeurde dus in het politiebureau van Venlo. En dat brengt ons altijd op die leuke berichtjes die wij op zaterdagmorgen presenteren. Het zijn de weekendweetjes. Geen wereldnieuws, maar wel aardig. En waar je even van denkt van... lachwekkend, triest en gewoon leuk om te vertellen. En misschien ook wel leuk om te horen, daar doen we het voor. Nee, zo meteen het andere nieuws van de afgelopen week. Wat minder opmerkelijk is, maar wat gewoon gebeurd is in de regio Horst aan de Maas. Je hoort het om 10:30 in dit programma. En daarna de slagroomtaart die we weg gaan geven elke zaterdag. Dat we uitzenden om 10:45. En leuk dat je erbij bent. We draaien de muziek van de jaren 60, 70, 80, 90. En zo af en toe ook nog wel eens een keer wat moderns. Dus we hopen je daar blij mee te maken. De mooiste melodieën hoor je op de zaterdagmorgen. En onder andere deze hier is Status Quo.

0: individu.
1: Het schijnt een mooie stad te zijn, dat doen we, Budapest. Gezongen door George Ezra. Laten we maar weer eens even wat top 40 feitjes doornemen. John McGeo, dat is de gitarist van PYL, wordt op 12 september 1986 door een wijnfles geraakt tijdens een optreden in Wenen. In een ziekenhuis krijgt hij zo'n 40 hechtingen in zijn gezicht. PYL, dat was de groep destijds rondom Johnny Rotten. En die kenden we dan van een eerder bandje, namelijk de Sex Pistols. Op 12 september 1987 gaat de eerste solo-tournee van Michael Jackson van start. Hij begint in Yokohama in Japan en daar treedt hij 3 keer op. En daarna staat hij ook 3 keer in de Kuip in Rotterdam. In totaal geeft hij in 16 maanden maar liefst 123 concerten in 15 landen. Voor 4,4 miljoen mensen. Het levert Michael Jackson 125 miljoen dollar op. Shane McGowan, de zanger van de eerste groep The Pogues, die wordt op 12 september 1988 in het ziekenhuis in Dublin opgenomen na een zenuwinstorting. En dan hebben we nog een bericht op 12 september 1987 dat Morrissey de Smith gaat verlaten. Dat is een klein bandje, want de solo gaat die verder, die Morrissey. Maar hier zit hij nog bij de Smith, een girlfriend in een coma.

En dan zegt hij dat nog een keer. Bij dit soort liedjes, hè. Dan halen ze dat laatste gewoon een keertje. En dan duurt de plaat weer net een paar secondjes langer natuurlijk. Je hoorde Engelbert Humperdinck. Later noemde hij zich gewoon Engelbert, want iedereen wist dan wel wie er bedoeld voor worden. En hij zong The Spanish Night is Over. En dan brengt de tijd op nu exact 10:30. Nieuwsoverzicht van gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Afgelopen dinsdag rond 10 uur werd Meldersloo getroffen door een stroomstoring. De oorzaak was onbekend, maar er waren toch maar liefst 37 postcodes getroffen. Uiteindelijk was men ook nog bang dat de stroomstoring verder ging naar Grubbevorst, maar dat ging gelukkig niet gebeuren. En tegen de middag was de stroomstoring alweer verholpen. Ja, we hadden het net al over hem. Fred H. die hoeft namelijk niet de cel in voor het bezitten en verspreiden van kinderporno. Dat heeft de rechtbank in Maastricht afgelopen woensdag bepaald. De 52-jarige zevennummer die kreeg wel 1,5 jaar cel, maar daar was 1 jaar voorwaardelijk van. En verder kreeg hij ook nog eens een keertje een taakstraf. Afgelopen woensdag was de dag dat er gestaakt werd door het OV en dus lag ook het station Horst-Zevenum helemaal stil. Het was helemaal leeg. Reden voor de staking waren de geplande bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. En er was niet alleen een leeg treinstation, maar ook bij de bushaltes was het angstvallig stil. In het zwemwater van de Kasteelse Bossen in Horst is blauwalgen aangetroffen. Zwemmers die worden gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsklachten, ondanks dat de warmste dagen van het jaar inmiddels voorbij lijken. In augustus waarschuwde het waterschap voor botulisme en blauwalg vanwege de aanhoudende warmte. Tussen 1 mei en 1 oktober controleert Waterschap Limburg regelmatig de kwaliteit van de officiële zwemlocaties in natuurwater. En nu op dit moment lijkt er dus blauwalg te zitten in de Kasteelse Bossen. Een buizerd is gisteravond uit een autogril bevrijd in Grubbevorst. Vermoedelijk zat de buizerd al vanaf Brabant vast aan de voorzijde van het voertuig. Eerder op de avond reed de automobilist op Brabant en ter hoogte van Neerkant zagen de inzittenden een roofvogel laag over de weg vliegen. Aanvankelijk leek het erop dat deze de auto op tijd wist te ontwijken, maar bij aankomst in Grubbevorst bleek echter dat de buizerd aan de voorkant van de auto vast was komen te zitten in de autogril. Omdat het bevrijden mogelijke risico's met zich meebracht, werd de brandweer ingeschakeld. Een deel van de autogril werd weggeknipt om de buizerd uit de bonarde positie te bevrijden. En na de bevrijding is de roofvogel in een doos geplaatst en werd een dierenambulance ingeschakeld om zich over het dier te ontfermen. Het lijkt dat het dier na omstandigheden weer goed gaat. In navolging van de pilot van vorig jaar biedt de gemeente Horst aan de Maas wederom gratis bomen aan de bewoners. De actie is bedoeld om de leefomgeving te verbeteren. De bijdrage van de bomen aan de verbetering van de leefomgeving kent verschillende facetten. Zo moeten de bomen bijdragen aan het vergroenen van

de omgeving, maar dienen ze ook om te helpen bij extreme weersituaties. Met een limiet van 200 bomen is de voorraad wel beperkt. Tevens is er een aantal voorwaarden aan de acties verbonden. Zo moet de boom in de voortuin geplant worden en zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, zodat iedereen daar netjes van kan genieten. En tot zover het nieuws gemaakt door de redactie van Omroep Horst aan de Maas. Mocht je het allerlaatste nieuws willen lezen, dan kan dat natuurlijk ook. Ga even naar de website van onze omroep en dat is www.omroephorstandemaas.nl.

Ja, heel opvallend plaatje van Elkie Brooks, zo heette zij. En dat nummer wat ze zong was uit 1977. Het heette Pearl's Singer. Ik dacht altijd dat Pearl een merk van een drumstel was. Maar ze zong dus ook, ja. Hey, zometeen de slagroomtaart. Die gaat naar Broekhuizen. Wat staat er aan te doen? Nou,

0: Ja, heel speciaal plaatje destijds. Van de Specials, de live versie van Too Much Too Young.
1: Dat is een tijd waard.
2: Wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Lugassen in Horst.
0: En daarmee zaten we even begin van de jaren 80. 1981 was het dit jaar voor dit nummer. Specials, je had daarna eigenlijk weinig meer van gehoord. Hè? De ska-muziek had natuurlijk zijn eigen periode. Het is exact 10:45. We gaan onze slagcontact weggeven. En ik zei het al, die gaat naar Broekhuizen. Daar vindt dit weekend weer van alles plaats. We gaan het er met René Hoeimakers over hebben. René, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Paul. Fijn dat we weer wat aandacht van jullie kunnen krijgen.
0: Ja, zeker. Geen gedoe natuurlijk. Want wat zit er te gebeuren, René?
3: Wij vieren dit weekend het 11e Brokese Bruist Festival.
0: Ja.
3: En dat is een tweedaags gratis festival. Dus iedereen kan gewoon komen genieten van muziek, van kunst en van cultuur. En
0: ja.
3: We verwachten meestal toch een rond de 500-600 bezoekers. Dus we tikken er nog.
0: Ja, jullie smeren het festival Oede van twee dagen. Op allebei de dagen hetzelfde beleven of zien er echt totaal verschillende programma's op beide dagen?
3: Eigenlijk totaal verschillende programma's.
0: Mm-hmm.
3: Vanavond vieren we op het Dorpsplein, Neffe de Kering in Brokese. Mensen kennen het wel. Vanaf 8:30 een muziekfestival. We spelen twee regionale bands waar we zeer mij vereerd voelen. Dat is Scarcity, die binnenkort ook het eerste album moet brengen. En dat is Sunday Zombie and the Brain, uit Grubbevorst en omstreken. En dus die openen vanavond. Maar merige dat je het echt los, vanaf 2:00, wie zijn oor of 8:00. En dan hebben we een aantal gerenommeerde muzikale artiesten op 7 verschillende locaties door het dorp in.
0: Mm-hmm.
3: En we hebben dan ook een filmpremière.
0: Ja.
3: Een korte film, een western, gemaakt door een jeugdige vriendengroep uit Brokese en Brokese Voorst, 13-jarige.
0: Mm-hmm. Ja.
3: En die hebben een 20 minuten lang film gemaakt in de stijl van Sergio Leone.
0: Mm-hmm.
3: We hebben ook een comedycafé en niemand minder dan Marlon Kikke. Die het merge 2 keer geeft in een show in het comedycafé in het Brouwershoes.
0: Ja.
3: En er is een kunstgalerie en nog veel meer op te noemen. Dus ik zou iedereen zeggen, kom lekker neven en geniet van al het moois.
0: Ja, de Marlon, de stand-up comedian, is erg leuk, leuke man. Zeker.
3: En is nu en volop bezig in een theatertour door Nederland.
0: Ja, hey, en ook leuk die jongen met de western, hè? Dat ze dat zomaar hebben. Dat moet zichzelf gedaan, of was dat een opdracht ergens van? Of,
3: dat is een goede vraag. Die hebben vorig jaar hebben we het dorp uitgedaagd om verhalen te vertellen op allerlei manieren.
0: Ja.
3: En er zijn groepen, ook senioren aan de slag gegaan,
0: mm-hmm,
3: mooie verhalen te bedenken. Maar deze groep heeft toen een korte film gemaakt samen. Het is een vriendengroep van 12, 13-jarigen, mannen vaak.
0: Ja.
3: En die hebben toen een korte film gemaakt, een soort horrorfilm waar staat, de

0: Het ging over een ring, een beetje Lord of the Rings-achtig.
1: Ja.
0: En dit jaar hebben ze dat eigenlijk, die hebben de smaak te pakken gekregen. En die hebben eigenlijk door vermaakt gewoon weer in de film. En ja. Nou is het een western van over 20 minuten geworden.
1: Ja, ja, ja.
0: En wat ik zeg, het begint een soort beweging te weren, dat Broken ze bruist.
1: Ja, zeker. Ja, leuk dat ze jonge jongen dat doen. Hè. Hebben ze ook de muziek van Ennio Morricone gebroken of vetste? Nee, dat...
0: Ik heb de film nog niet mogen zien.
1: Ja, okay.
0: Hij is alleen voor familieleden en naaste vrienden hebben ze een korte première gehad.
1: Ja.
0: Maar openbaar hebben wij de première op zondagmiddag.
1: Nou, hartstikke leuk. Ja, is het allemaal boete of is het binnen? Of is het een afwisseling van boete en binnen?
0: Het is een afwisseling van boete en binnen. En vanavond is het boete op het Dorpsplein. We verwachten mm-hmm. mooi weer.
1: Ja.
0: Morgen zal het een beetje wisselend zien.
1: Ja.
0: Dus later op de middag liet het moeite weer. Er kan tussendoor een keer een buurtje komen.
1: Ja.
0: Dus alle artiesten kunnen gewoon overdekt optreden op de locaties. We hebben tenten.
1: Ja.
0: Ook. Wat er ook gebeurt, het kunt goed. Maar het is een combinatie. Mensen, als ze gewoon heen en broken, ze komen in de deur tegen ons zelf zien. En als ze zich afvragen waar ze naartoe moeten, dan is op onze website www.brokensebruist.nl. We kunnen alles vinden, inclusief een timetable.
1: Nou, hartstikke mooi. Ja, en een beetje regen, dat huurt ook wel het bruisende karakter van het programma natuurlijk, toch?
0: Ja, zeker de loop bij Nederlanders never weg.
1: Nee, precies.
0: Zien we wat gewend.
1: En we zien er misschien ook wel een beetje blij mee, na al die hitte die we gehad hebben. Hé, hey, hartstikke
0: dat
1: leuk programma
0: ook.
1: Weer, en die hebben jullie in elkaar gezet. Dus we hadden ook dit jaar weer zoiets van, dan moeten we even klein een beetje toegelicht hebben. En wie dacht, het lot we dich maar weer een keer bellen.
0: Ja, nee, en dat doen we weer natuurlijk.
1: Ja, dat snap ik.
0: We hopen natuurlijk veel mensen van het programma komen genieten.
1: Ja, dat hoop ik ook voor jullie, ja. Alvast heel veel plezier. En de wedstrijd, de Chris van ons altijd een lekkere slagroomtaart. En wie mag er dit keer van gaan smullen?
0: Dit is een, wat ik al zei, het is een gratis festival. Dus mensen die geen kaart kopen. Maar dat betekent ook dat we afhankelijk zijn van een groep vrijwilligers.
1: Mm-hmm.
0: Die dit elk jaar weer mogelijk maken. Eigenlijk van de boekingen. Tot het hele festivalterrein inrichten, alles erop en eraan. En de taart gaat lekker naar de vrijwilligers die hier allemaal aan mij werken. En die gaan er lekker op eten dadelijk bij de koffie.
1: Nou, helemaal verdiend. Dankjewel voor de toelichting, René. En we wensen tot een volgende keer. En amuseer jullie vandaag en morgen.
0: Gaan we zeker doen. En hopelijk tot ziens.
1: Goed zo, groetjes.
0: Okay.
1: Hoi, hoi.
2: Dat is een taart waard.
3: Werd mede mogelijk gemaakt door Plus Lucassen in Horst.

0: Als ik het woordje western hoor, het verhaal van René Hoeijmakers, dan denk ik meteen aan country. En toen dacht ik, hey, Dolly Parton, dan was ik een leuk nummertje. Niet zo bekend, maar wel heel vrolijk. When the sun goes down tomorrow, I should be home, zong zij daar.
1: 3 in 1.
0: Tot aan 11 uur, 3 plaatjes aan elkaar. En daarna zie ik je graag terug voor het laatste.

0: Nog een uur. Café Rijndonk.
1: Elke zaterdagmorgen. Café Rijndonk.
2: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
3: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur. Verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
4: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
5: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Meterik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
0: NOS Journaal.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten ontvangen of verzonden worden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. Vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij kunnen wel berichten via de radiokanalen ontvangen. Zij kunnen de kustwacht vervolgens alarmeren bij een noodmelding. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat zij geen contact met de familie willen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Met angst te worden lastiggevallen. Kops overleed in april aan de gevolgen van kanker en deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. Ze was 19 toen ze stierf. De politie is op de hoogte en heeft met verschillende mensen gesprekken gevoerd in de hoop dat ze de familie met rust laten. Bij een brand in een verzorgingstehuis in Chili zijn zeker 16 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak gisteravond laat uit in een wooncomplex voor ouderen in het zuiden van het land. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van de vuurzee. 10 mensen konden worden gered. Zij zijn met onbekende verwondingen opgenomen in het ziekenhuis. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Het gaat volgens een verslaggever om 8 mensen die meereizen met een bus. Een aantal mensen is in het hotel gebleven. Met het busongeluk in het achterhoofd willen sommigen liever met het vliegtuig. Daarnaast wordt nog bekeken of er gewonden met ambulances naar Nederland kunnen. Het weer. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden regenen. Morgen ook regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
7: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai.

0: Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
0: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken... en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
6: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

The Two Brothers on the Fourth Floor hoorde je en Never Alone. En de zangeres die je hoorde was natuurlijk Desiree. Desiree Mandels, geboren in Scheveningen en hier in de buurt in Metrik opgegroeid. In 1988 nam ze deel aan de Soundmix Show van Henny Huisman. Ze zong daar het nummer They Don't Play a Love Song Anymore van Anita Meijer. En nu zit ze bij de beste zangers van Nederland erbij. Hè? En als ik naar haar kijk, ik zie gewoon gelijkenissen met Anita Meijer. Ja, de Two Brothers on the Fourth Floor hadden als eerste hit dit nummer wat je zojuist hoorde. Never Alone, het was in 1993 alweer. In 2025, vorig jaar, zijn ze uit elkaar gegaan. Ja, Desiree heeft al van alles meegemaakt. Ze had zelfs een keertje borstkanker in 2019. Maar gelukkig is ze daarvan genezen. Had wat therapieën gehad. En nu is ze bezig aan haar solo carrière. Ze heeft zelfs een boek geschreven. Dreams to Survive. En dat werd gedoneerd aan Pink Ribbon. In het kader van kanker. Dus mooie verhalen, maar ook fascinerende verhalen over een zangeres die je eigenlijk een beetje uit het hoofd bent verloren. Welkom in het derde en alweer laatste uur van Café Rijndonk. Vandaag zonder Al de Teut. Dat betekent dat we zometeen een halve eeuw teruggaan in de tijd naar het jaar 1976. En we gaan daar een paar mooie hits van draaien. Maar voor die tijd een samenwerking tussen Giorgio Moroder en Joe Esposito.

0: Joe Esposito samen met Giorgio Moroder, die speelde dan de synthesizers. En Joe die zong Lady, Lady, Lady, een bescheiden hit van deze twee heren in 1984. Mensen, we gaan vandaag geen al de deur doen. René heeft een paar weekjes vrij. En dat betekent dat we die tijd gaan gebruiken om gewoon een halve eeuw terug in de tijd te gaan. En dan komen we uit in
1: 1976.
0: We gaan wel leuke plaatjes draaien uit 1976. Gewoon denken van, oh, is dat alweer 50 jaar geleden die muziek? Ja hoor, dit is 50 jaar geleden.

Nils & Young Band. Zo heet het officieel. Crosby deed volgens mij niet mee met dit plaatje. Long May You Run kwam dus uit 1976. Het jaar dat Lee Towers doorbrak met You Never Walk Alone. Hij zong dat nummer niet alleen op de radio en op singeltje. Maar hij werd uitgenodigd op televisie door Willem Duis. In zijn programma Voor de Vuistweg zong hij het. En toen was opeens de man die normaal gesproken reparaties uitvoerde aan kranen wereldberoemd in heel Nederland. Leendert Huizer, dat is zijn officiële naam. Wij kennen hem als Lee Towers. Hij is 80 momenteel. 23 maart jongsleden geworden. En deze week wordt hij geëerd met een interview in het Max Magazine. Mocht je dat thuis hebben, lees het maar eens een keer. En de gouden microfoon, dat is natuurlijk ook zijn ding.

up high and don't be afraid of the dark.

0: Towers uit 1976, zijn allereerste hit in Nederland. You Never Walk Alone, een mooie cover natuurlijk. En Leen is dus 80 geworden, samen met zijn vrouw Laura woont hij in Rotterdam. Heeft 4 kinderen, een heleboel kleinkinderen. En een van die 4 kinderen heeft hij samen met Laura nog gekregen. Haar naam is Claudia en die heeft een paardenfokkerij. En je weet het, van Lee zijn er ook gebouwen tegenwoordig. Je hebt de Lee Towers. Juist. Goed, nog eentje uit
1: 1976.

0: 18 september 1976 binnen in de Nederlandse top 40. Dus ook dit nummer is 50 jaar oud. Volgende week weer meer, want de komende week is René er even niet. We hebben dus geen Alde Turt en we gebruiken die tijd dan om gewoon even een halve eeuw terug in de tijd te gaan.
1: Half 12 inch.
0: Nu is het tijd geworden voor de half 12 inch en we gaan vandaag een nummer draaien van de Tom Tom Club. Een Amerikaans new wave groepje dat geformeerd werd door twee mensen van de Talking Heads. Die maakten eigenlijk hele andere muziek, een beetje stevigere muziek, een beetje aparte muziek ook wel. En dat is bij de Tom Tom Club eigenlijk ook terug te horen. En hun grootste hit, Woody Rapping Hood uit 1981. Wij draaien vandaag de opvolger daarvan. En dat is Under the Boardwalk.

0: Under the Boardwalk. Het was natuurlijk een coverversie. En je hoort daar duidelijk de invloeden van de Talking Heads bij terug. Hè? Beetje rare geluidjes, beetje apart. Ja, het is gewoon Tom Top Club. En het is eigenlijk best een leuk nummertje. Under the Boardwalk hoorde je hier in Café Rijndonk.
1: Wie is hij? Wie is zij?
0: Inderdaad, we gaan een spelletje spelen. Tweede spelletje in het programma, altijd rond dit tijdstip. Een duet tussen twee mensen. En dat heb je vaker met duetjes, hè? Er zijn altijd wel twee mensen bij betrokken. Dit keer een Nederlandstalig plaatje. Aan de andere kant van de heuvels, gezongen door Ramse Shaffi en...
1: Wie is zij?
0: Als je het weet, bel je naar Café Rijnong via 398-7742. In de aanbieding heb ik een ticket voor de Locht, een ticket voor Aardbeienland of een ijsbon van Klevers.
1: Wie is zij?
0: De tweede beller met het goede antwoord gaat winnen.

0: ook bij de buurman is het gras volgens mij altijd een beetje groener dan bij jouzelf. Je hoorde Ramse Shaffi en iemand anders. En dan waren we eigenlijk naar op zoek, hè. Dien Kellenaars, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Dien is alweer 3 maanden geleden, hè?
1: Hoi, hoi.
0: Wat heb je gewonnen als laatste? De speerjes of wat was het?
1: Ja, ja, dat zijn de speerjes.
0: Ja, waren ze lekker?
1: Heerlijk.
0: Ja, hè? Oh, dat is altijd jammer. Dan beginnen we het seizoen voorbij en dan moesten we er weer zo lang op wachten, hè?
1: Ja, het gaat allemaal zo snel, hè?
0: Ja, dat is ook. Ja, want die speerjes, hoe blik of zo, of hoe een putje, dat vind ik gaar niet zo lekker, denk ik wel?
1: Ja, de diepvries, dat geeft. Ja. Dat is lang niet te ver, de
0: speerjes. Ja, precies. Dat is ze wel in vreren ook, een beetje dus.
1: Ja, een beetje wel voor soep.
0: Ja, dat is lekker. Een paar stukjes van de soep, ja. Ja, ja, dat is mooi, ja, ja, ja. Ja. Hey, Dien, we waren bezig met het spelletje. En dit was de eerste beller. En toen hadden we een tweede beller, die mocht niet meedoen. Want we hebben als regel een beetje van, wacht even 3 maanden, zodat iedereen een kans kan krijgen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar die meneer, die wist het even niet. Maar dat maakt niet goed. Die mag over 3 maanden best wel weer meedoen. En toen belde ze dicht terug. En toen was ze dus eigenlijk ook gewoon de tweede beller.
1: Ja.
0: Ja, zo kan dat af en toe gewoon, Dien. Want geen wist het antwoord wel, hè?
1: Ja, Lisbeth.
0: Ja, Lisbeth, zullen we dat eens even aan de computer voor of ja, natuurlijk, was dat Lisbeth Lid. Is dat een beetje die de muziek, Dien?
1: Ja, toen
0: de tijd
1: wel, maar dat is eigenlijk allemaal lang geleden, hè?
0: Ja, dat is mooi, ja. En ik moet zeggen, die Ramse Shaffi, hij had toch ook wel veel nummers van anderen. Ik meende altijd dat hij heel veel zelf had, maar hij had toch ook wel heel veel nummers van anderen.
1: Ja, fijne, rustige muziek.
0: Hè? Ja, dat hadden we wel, ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, hij werd enorm opgehemeld in Nederland. En soms vroeg ik me een beetje af of het al te rijden is. Maar goed, dat is mijn mening. En die hoef ik niet altijd te verkondigen, dus. Hey, Dien, we gaan een paar leuke cd'tjes opsturen.
1: Dat is prima.
0: Ja, als dankjewel voor het meedoen. Ik stuur wel een wat leuk zoet Nederlandstalig had ze gevraagd. Misschien wat van Roanese. Maar dan zal ze er inmiddels wel heel veel van hebben van Roanese, toch al?
1: Toch niet allemaal.
0: Toch nog niet allemaal. Nou, we gaan ons best doen. Ik dank je voor het meedoen en ik wens je een heel gezellig weekend.
1: Ja, geen jacht, hetzelfde.
0: Wie is er de volgende keer, hè? Groetjes. Yeah.

0: Mooi nummer, John Denver, On the Wings of a Dream.
1: Weekend weet je.
0: En ik heb nog een mooi berichtje uit, waar komt het vandaan eigenlijk, uit Singapore. Daar leeft een man, hij is CEO van een groot logistiek bedrijf. En hij had nogal een uitbundige levensstijl. Hij ontmoette een vriendin, een stewardess. En ja, de twee raakten verliefd op elkaar en hadden een relatie. En tijdens die relatie gaf die man zijn inmiddels ex-vriendin een heleboel cadeautjes. Vakanties, sieraden, weet ik wat allemaal. Ze had vrij spel op zijn creditcard, allemaal luxe cadeautjes. Maar ja, toen ging het mis. De man verdacht de vrouw van vreemdgaan en dat was ook wel zo. En dus werd de relatie ontbonden. En nou zegt die man, nou wilde die cadeautjes terug hebben. Want hij zegt, het waren geen cadeautjes, het waren rentevrije leningen. De rechtbank in Singapore die ging daar niet in mee. En die zei, ja jongen, dat is dan jammer, maar die cadeautjes mag die vrouw gewoon houden. Ja, mooi toch. En eigenlijk ook wel een beetje wrang.

Shake It Stevens. En Shirley, een beetje een onbekender nummer van hem, hè? Johnny Cash, die overleed op 12 september 2003 aan de ziekte van Parkinson. En Stick Anderson, hij was de manager van ABBA, die overleed ook op 12 september, maar dan in 1997. Hij woonde in Stockholm in Zweden en overleed aan een hartaanval. De componist van onder andere een nummer wat later door Ria Valk werd gezongen, Rockin' Billy, dat was van Stick Anderson. Ja, en ook al wat langer dood, Rob de Nijs, maar zijn muziek leeft natuurlijk voort. Op 12 september 1992 kwam er een verzamelalbum binnen van Rob de Nijs. Het heette 30 jaar vallen en opstaan. Het kwam binnen in de Nederlandse album tot 100. En het dubbelalbum is door zijn platenmaatschappij EMI uitgebracht. Enkele tracks, natuurlijk de bekende nummers Ritme van de Regen, Dag zuster Ursula, Bier is bitter, Zondag. Ook Alles wat adem stond erop en zijn duet met Patricia Pai, De Wereld, werd op single uitgebracht. Maar een van de mooiere nummers die ook op het album staan, vind ik nog altijd een bescheiden hit van Rob uit 1987. Hier is 'Tis nooit te laat.

Anders is het laat genoeg. We gaan ermee stoppen met Café Rijndom. Voor deze week dan. En graag volgende week weer uitgenodigd. Tussen 9 en 12 uur. Veel plezier met de vrolijke muziek vandaag. We gaan eruit met George Michael en Waiting. Tot volgende week. Fijn weekend. Hoi.

0: Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.
1: Tot volgende week.
2: Jouw zaterdagmorgen. Zaterdagmorgen. Jouw Café Rijndonk.
3: Dit programma is terug te luisteren via onze website. Omroephorstaandemaas.nl.
4: Zeg Milou, ben je er al geweest?
5: Waar?
4: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat

0: je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons vindt u een breed assortiment verlichting. Intercellet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis en eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. En niet iedereen wilde mee met het busongeluk zo vers in het geheugen. Willen sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. En ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNMR kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens de vader omdat ze boos zijn dat de familie geen contact wil met online volgers van Jade. De politie is op de hoogte en gaat in gesprek met mensen. Kops overleed in april op 19-jarige leeftijd. Ze deelde haar ervaringen met honderdduizenden volgers op sociale media. En veel artsen willen graag medicatie voorschrijven die het milieu zo min mogelijk belasten. Dat blijkt uit onderzoek. Het probleem is dat ze niet goed weten hoe en zijn ze bang dat het te veel tijd kost. Omdat van veel medicatie niet bekend is hoe schadelijk ze zijn voor het milieu. De medicijnen zijn een enorme bron van vervuiling. De verwachting is dat het door de vergrijzing alleen maar erger wordt. Het weer dan nog. Vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond valt er vooral in het noorden en het midden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Ik ben maar een gewone jongen en ik ben opgegroeid in armoede. Mijn verhaal heb ik nog niet zo vaak verteld. Ooit was ik een krachtig persoon, maar dat heb ik al lang verkwanseld voor wat vage beloften van andere mensen. Beloften die nooit zijn uitgekomen. Wel hun leugens en hun sneren, maar je doet er niks aan. Want er is toch niemand die mij gelooft. Maar goed, laat ik je mijn verhaal vertellen. Ooit heb ik mijn huis en mijn familie achtergelaten. Ook al was ik nog maar jong. Ik had toen al de drang om mijn leven te ontvluchten. En gemakkelijk was het niet om in het gezelschap van vreemden in deze grote stad aan te komen. Ik zwierf wat rond op treinstations en in de donkere hoeken van de stad, waar de verlopen en verloren mensen ronddolen. Op zoek naar plekken die alleen zij kennen. Ik zocht een baantje en hoewel ik niet meer dan het dagloon van een gewone arbeider vroeg, kreeg ik overal nul op het rekest. De enige die wel wat van me wilde waren de hoeren op 7th Avenue. Nou, om eerlijk te zijn ging ik soms wel op hun uitnodigingen in. Vooral als ik weer eens eenzaam was. Bij hen vond ik tenminste een beetje troost en warmte. Alles wat ik droomde kwam niet uit. Daarom stond ik daar weer, met mijn winterkleren in mijn koffer, te dubben of ik weer naar huis zou gaan. Eén ding wist ik zeker. Daar hoefde ik tenminste niet te lijden onder die ijskoude New Yorkse winters. Maar wat had ik er voor de rest nog te zoeken? Maar nu ben ik hier en ik zie hem daar staan. Een sterke, krachtige man die in het felle licht klaarstaat

voor een nieuw gevecht. Dat is nu eenmaal zijn vak. En hij is er goed in. Ook al zijn de littekens te zien van alle klappen die hij in zijn leven al te verwerken heeft gekregen. Soms werd het hem zelfs te veel. En riep hij midden in een gevecht in al zijn woede en schaamte om genade. Maar die vechter geeft nooit op en dus staat hij hier weer. En laat ik nou eens een voorbeeld aan hem nemen, aan de man die ik nu zie.

0: zaterdag en zondag van 12 tot 2. De Vrolijke Muziekmiddag. Daar word je vrolijk van.
1: Bij Omroep Horst aan de Maas zijn we door verhalen verbonden. Bekijk al onze tv-items op YouTube. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas brengt nieuws en muziek voor alle plekken in de regio.

0: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. Zo krijgen jongeren als ze 17 zijn al een enquête om te kijken of ze iets zien in een carrière in het leger. De selectieve dienstplicht die ligt gevoelig in de Tweede Kamer. Door een storing kan de Nederlandse kustwacht nog altijd geen gebruik maken van de radiosystemen. Er kunnen geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Telefonisch zijn ze wel bereikbaar. De storing die komt door gepland onderhoud wat niet helemaal goed is gegaan. Ook geeft de KNRM noodmeldingen door aan de kustwacht. Bij de trein die gisteravond in het noordwesten van Frankrijk ontspoorde was waarschijnlijk sprake van sabotage. Dat melden gerechtelijke bronnen aan Franse media. Bij de ontsporing tussen Rouen en Cannes raakten 44 mensen gewond. Een vrouw van 18 werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Bronnen melden gisteravond al aan media dat er een metalen voorwerp op het spoor lag waar de trein tegenaan was geknald. Nu zeggen ze ervan uit te gaan dat het voorwerp opzettelijk er is neergelegd. Wat het motief zou zijn, dat is nog niet duidelijk. En de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige gewonden die liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis, maar niet iedereen wilde weer met de bus naar huis. Het weer vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen ook regenachtig en dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Kijk, daarachter. Een unieke witte groene leiboom. En niet eens duur.
5: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.

0: zaterdag en zondag
1: van 12 tot 2.
0: De Vrolijke Muziekmiddag.
2: Daar word je vrolijk van.
3: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
4: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
5: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Servicemonteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Candace Barkley. Eén hit mocht hij hebben, dat was deze. Crazy.
1: Dit is Rijndonk Gold met Peter Trinekens.
0: En we kunnen het betitelen als een soort van zilveren platen. Hè? Want hoezo zilver? Nou, hij is 25 jaar geworden vandaag. Het kwam uit 2001. Goedemiddag allemaal, welkom. Eventjes na twee zaterdagmiddag. Wij melden ons altijd weer present met Rijndonk Gold. Oude hitlijstjes. Week 37 lijstjes uit 1969, 79 en 89. Twee keer de platen zijn verhaal en de praatjes en de plaatjes.
1: Rijndonk Gold.
0: En naast de muziek uit het verleden natuurlijk ook die van het heden. Uit de top 40, Ella Langley.

0: Belgische Soul Sister and The Way to Your Heart. Een beetje op het Motown-repertoire gebaseerd, hè? Of geïnspireerd. Uit België kwamen ze, 1988. Zo, tijd voor de eerste rondje. Laten ze verhaal met Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Als een verstikkende watte deken nemen de wolken al het licht weg in mijn hoofd. Ik kan er niets aan doen, maar mijn gedachten dwalen langzaam af. Ze dwalen af naar de tijd waarin ik probeerde mijn leven te leiden zonder jou. Ik zal vast wel wat fout doen. Maar als dat komt omdat ik gewoon mezelf probeer te zijn, dan doe ik het liever verkeerd dan goed. Want hoop kan zomaar omslaan in angst. En met maar één vleugel kan ik niet vliegen. Ik zou willen dat het licht van de zon mijn dromen zou omarmen. Weg met dat verstikkende wolkendek. Geen angst meer. Geen kil maanlicht. Nee,

plek willen vliegen waar bomen zijn, bloemen, zonlicht, lucht. Een plek waar nieuwe herinneringen worden gemaakt. En waar de oude vervagen, om voor altijd te verdwijnen. Een plek waar liefde geen leugen is. Maar met één vleugel kunnen vogels niet vliegen. Dan vallen ze zo langs de dakrand uit de lucht als ontelbare regendruppels. Geen lucht meer.

0: Ja, 2013, het was toch een soort van comeback op het Songfestival voor Nederland met deze song van Anouk in de platenverhaal Birds.
1: Elke zaterdagmiddag Rijndonk Gold met Peter Trinekens.
0: We gaan naar 1972 en de Hollies hadden ineens een hele volwassen sound gekregen. 1972 zelfs goed voor een nummer 1 hit in Amerika. Deze voor de Engelse formatie Lonkel Woman in the Black Dress.

Ja, 10 jaar geleden Adele. En de ene keer hoor je weer van haar en dan is het weer een hele tijd stil. Dan komt er weer zomaar een nieuw album. Deze is alweer 10 jaar terug, dus Water Under the Bridge. Wat dat betreft, het water was wel een beetje laag de laatste weken. Maar langzaam verbetert die waterstand ook weer. We gaan nog eventjes naar Denemarken voor deze formatie. Laid back. Je zal liever wachten van een Deense formatie. Een leuke zomerhit. The Sunshine Reggae.

Ja, 1991, ook landelijk succesvol deze Nel Oet Groenenberg van Rowenhezen. En ik heb laatst een boek gekocht, 75 jaar Nederlandstalige hits. Een mooie opsomming van al die plaatjes die verschenen zijn in de loop der jaren in het Nederlands. Boek van Sip Kroeske, heel dik boek. Interessant om er doorheen te bladeren en de verhaaltjes te lezen. En ook de dialectpop wordt daarin besproken. Zo dadelijk, dit op 40 van toen. Eerst Cameron Whitcomb.

0: lekker liedje. En The Kingdom of Fear is natuurlijk terecht een top 10 hit van Cameron Whitcomb. Zo, we gaan eventjes gas geven hoor, wat dacht je wat?
1: Top 40!
0: Want we gaan naar de oude top 40 lijst. We gaan naar de lijst van 13 september 1969. Dat was week 37. Vijf liedjes uit de lijst. Op een rijtje van onder naar boven, inclusief de nummer 1.

0: Ja, deze mag gewoon niet vergeten. En zeker niet door die titel Don't Forget to Remember.
1: Top 40 Toen. Vijf platen uit één jaar.
0: En dat was de nummer 1 natuurlijk van de Bee Gees. In de lijst van week 37, 1969 bovenaan. Wat hebben we gedraaid? 32 begonnen we met de Merry Men, de Big Bamboo. Op 16 daarna Johnny Cash met A Boy Named Sue. Was ook een mooie hit. Inclusief de censuurpiep in het liedje. Kon allemaal niet, de son of a bitch. Dat werd weggepiept. Nummertje 8, Venus Shocking Blue. En de Bloody Mary was ook een grote hit van Tom en Dick. Nederlandstalig inderdaad, op 4. En 1 de Bee Gees.
2: Het lekkerste geluid swingt je radio uit.

0: is Rijndonk Golf met Peter Trienekens.
1: Zo, wij gaan op naar de tijd voor thee. Eventjes na drieën, dan een aantal plaatjes non-stop. En nu, Matthias Reim, ik heb getroomd van dir. Het was toen de opvolger van Verdammt, ich lieb dich. Tot zo na drieën.

0: weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas. Hoi Imke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
1: Ja Peter, een mooi 70er jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
0: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
2: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
3: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
5: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers, onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
6: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopen.

0: lopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Zo, dat was Michael McDonald en Patty Austin. On My Own als afsluiting van het blokje Tijd voor Thee. En Michael McDonald is nog steeds actief. Hij heeft ook weer een single uit samen met die Nieuw-Zeelandse countryzanger. Tijd voor Thee. Begonnen met Elvin Bishop, Fool the Round of Fellow Love. Daarna Marcia, Rolf Sanchez, California Blue, Roy Orbison en daarnet Michael McDonald en Patty Austin. Music. Rendonk Gold. Welkom in uur 2, Rendonk Gold met George Ezra. Me and

John Phillips, hij was de belangrijkste man van de mama's en papa's. En schreef ook dingetjes zoals Scott McKenzie's San Francisco. En dit was John Phillips Solo 1970. En Mississippi, een hele andere als die van Pussycat.

matig muziek uit de regio op de zender. Zo op de halve uren. Bjorn van Berkel doet Grubbevors en mittig dansen. Zo dadelijk de top 40 van toen. Nu Karel G.

0: die Bruno Mars, niet alleen solo de hitjes, maar ook samen met Karol G deze en het liedje heet Stil. En dan gaan we weer.
1: De Nederlandse top 40.

0: Trouwens, volgende week doen we weer ook weer een oude muziekexpresslijst. Dat doen we in het eerste uur dan, hè?
1: Muziek uit de enige echte historische top 40 van toen.
0: En ik weet dat veel luisteraars het ook leuk vinden om de plaatjes te horen uit bijvoorbeeld de eerste helft van de jaren 60. En toen had je nog geen top 40, maar wel de muziekexpresslijst. Dat was toen een maandblad. Dat had nog een maandblad muziekparade. En daar was Rob Oud toen de tijd hoofdredacteur van. Hè? En vanuit dat blad stapte hij toen over naar Veronica, maar dat is een ander verhaal. Nou, we gaan de oude top 40-lijst weer eventjes erbij pakken. We gaan naar week 37, net zoals het vorige uur. Alleen nu doen we dat 10 jaar bij. We gaan naar 15 september 1979. Nou, een paar opvallende dingen uit de lijst gevonden. Zoals bijvoorbeeld de Groesbeekse Sunstreams. Op nummertje 25 staan ze in de lijst. En nou, we gaan hem gewoon beluisteren. Veel gedraaid toen bij de ziekenomroep in de tijd. Deze aan de grens van de Duitse Heuvelen.

0: Hey, een Spanjaard op nummer 1. Jeremy Mucho, Julio Iglesias. Laten we dat nog eventjes internationaal gaan afkondigen, de platen. Die ergebnissen.
1: Und hier die Ergebnisse.
2: Y maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Nou, we houden het lekker internationaal. 1979, 5 plaatjes uit de top 40 van toen. Op 25 de Sunstreams aan de grens van de Duitse heuvelen. Mooi verhaaltje. En een dikke top 40 hier, hoor. Ze hebben zelfs de top 10 gehaald. En hier stonden ze al 10 weken in de lijst. Babe. Bouzouki Player op nummertje 20. Toen in jaren 60 paal op 7. Surf City, Jen and Dean. Opnieuw in de top 40 in 1979. El Lute van Boney M op 2. En Kieran Mucho, Julio Iglesias op 1.

brengt ons aan het einde van uur 2. Met nog snel eventjes de nieuwe van de jongens van Dikhout. Draai je ook al heel wat jaartjes mee. Dit is Te Veel Is Niet Genoeg. Tot zo naar vieren.

0: herkenbare hits. Verrassend lekker. Omroep Horst aan de Maas. Elke dag opnieuw. Altijd en overal.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit dé perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
1: Het Maas Hotel in Broekhuizen. Kom genieten van het adembenemende uitzicht op ons terras aan de Maas.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne.

0: Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoeimakershorst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.

0: Ja, dat was een Thin Lizzy and the Boys Are Back in Town 1976. Daarvoor Samuel Wilton en Rousseau deed ook nog mee met Boom. En I Just Died in Your Arms Tonight. Een mooie one-hit wonder van de formatie Cutting Crew. Zo, tijd voor de platen zijn verhaal. Lekker op tijd. Hier is Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Ineens merk je het. Het lijkt wel alsof de nacht er met de dag vandoor gaat. De dagen worden weer korter en zijn voorbij voor je er erg in hebt. De zon maakt veel te snel plaats voor de maan en het wordt steeds vroeger donker. Het prachtige groene gras is veranderd in hooi. De balen liggen op het veld om te worden opgehaald. De jonge zwaluwen hebben inmiddels geleerd hoe ze moeten vliegen en zwermen vogels verzamelen zich op hun lange tocht naar het zuiden. Eén voor één vallen de bladeren op de grond. Ze kleuren prachtig geel en bruin. En dan steekt er ineens een bries op, die langzaam aanwakkert tot een storm. De bomen laten nog meer blad los. In wervelende wolken worden de bladeren meegevoerd door de wind. Er hangt een witte waas over de velden. Het lijkt wel of de weilanden gekust worden door een koele herfstnevel. Wat is juni dan ineens ver weg? Tja, het begint er steeds meer op te lijken dat de zomer nu echt voorbij is.

0: die lekplaatje dit uur kwam uit Schinveld, de Sintalig en de Reën dat ik Oemhol.
1: Het lekkerste geluid swingt je radio uit. Ook via onze

0: Ja, de man heeft verschillende hits uit op dit moment. Dit was nog eens The Passenger van Alex Rowan. We gaan naar de jaren 80. Toen klonk het op de radio zo. Dat was op vrijdagmiddag toen, hè?
1: Ja. Top 40!
0: Eind van de jaren 80 hadden we inderdaad op vrijdagmiddag op Hilversum 3 de top 40. En wij gaan 5 plaatjes draaien uit die lijst van 16 september 1989. Lekker stampen met Guns N' Roses. Nee.

Jive Bunny was dat. En de Master Mixers, Swing the Mood. Nou ja, allerlei oude stukjes van Gouden Ouwe, mooi verwerkt in deze song. Dat was een of ander konijn. Ja, een beetje gimmickachtig iets was het, hè? 1989, ja, echt van die vergeten dingetjes. Veel platen vergeten uit die lijst alweer, hoor. Niet echt blijvertjes. Ja, sommige wel, sommige niet. 33 begonnen we mee. Sweet Child of Mine, de eerste hit van Guns N' Roses in Nederland, naar mijn weten. Daarna Buster Point Exter, die had het warm. Hot, hot, hot, op nummertje 24. En op 12 de Mixed Emotions van de Rolling Stones. Nou, dan natuurlijk de zomerhit van 1989 op nummer 4. De Lambada van Kaoma. En Jive Bunny en de Mastermixes stonden trouwens op nummer 2. Die zakte van 1. En het nummer heette Swing the Mood. Er waren meer van die platen die een compilatie waren. Dance Classics, de mix van Ben Liebrand stond bijvoorbeeld op nummer 3. En de nummer 1 heb je niet gehoord. The French Kiss van Bill Lewis. Dat wou ik je echt niet aandoen vanmiddag, nee. Wat we wel draaien, Roxy Dekker.

Roxy Dekker, 21 jaar. En als solozangeres heeft ze in luttele seconden gewoon de arena uitverkocht voor volgend jaar april, waar ze gaat optreden. De Bare Minimum is haar nieuwe hit. Zo, inmiddels loopt het tegen 5. Ik heb nog een mooie afsluiting voor je. Tot aan 5 uur, tot aan reclame en nieuws. Een mooie nummer uit 1973 van de Isley Brothers. Eventjes zo'n lekker relaxed weekendplaatje. The Highways of My Life. Zo dadelijk gaat de muziek lekker door. Na 5 uur natuurlijk in de non-stop modus. De automatische piloot zeg ik dan altijd. En wij spreken elkaar volgende week weer op zaterdagmiddag voor Rijn en Gold. Lekker weekend en maak er nog wat van. Tot volgende week.

0: Vrijdagmiddag, Rijndom Kolt.
1: Dit programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Hetzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen

0: 1250 euro. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen... en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Servicemonteur van Expert.
3: Oh, hallo.
4: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
2: Zo, klaar is Kees.
3: Oh, dat was snel.
1: Aardbeienland. Ook voor familiedagen, schoolreisjes, groepen en kinderfeestjes. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.

Goedemiddag. Hier hoor je alleen jouw favoriete muziek. I can still see my

Beminde gelovigen, gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten gaat en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor.
1: Olé.
0: Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor.
1: Olé.
0: En ik bezweer u, beminde gelovigen.

0: Het weekend klinkt nog beter met muziek van Omroep Horst aan de Maas. Omroep Horst aan de Maas.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
3: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
2: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
4: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
6: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
9: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
10: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
11: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
9: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
2: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij Verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig en tegen de middag klaart het op. Tot morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

0: Boekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond aan met een andere bus en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers nog in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal

0: aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoekactie met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
1: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.

0: We zijn er elke dag. Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale Omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. En in de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. Go Ahead Eagles tegen FC Groningen eindigde in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het op en is er kans op wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.

Now there ain't no more morning dew at all.

0: weg te dromen.
1: Hoi, Lisa. Hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou, Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
0: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
4: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk.

0: gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: weg te dromen.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care.

0: Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer, vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal.